0: Ik maak een heel jada, weet maar dat ik het zei, de beschadigd mag hij zich nog tegen het was de jukskun. Niet de noem mag hij het dat someone had zo kan hem het iets de drone de drone. Ook goed dat het be women's east main is zich nog tegen het zijn jis. Mamen hij is goed dat de moon hij het dat de jis goed de moskou hij het dat ze brood stel kan hij het dat de muwas is goed zo kan hij niet de noem hij en de grabahanske is goed dat de drone kan hij big sub mag hij is goed stel kan de drone. Ook de beschadigd mag hij zich nog tegen het zijn precies hij is goed de jukskun dat de jukskun bij het zijn door hij de beschadigd niet de noem mag hij het dat someone had zo kan hij niet zo niet zoals hij het steeds ook daar was kijken is namenskaat zei ze genoeg tegen wat zei is goed was ze kun jet ze bouw hoe jet ze bouw kan je niet zo mag hij het dat basta juist zo kan je gedoos heb mag hij het dat gewoon dat zeggen ook kan je dat beskaat is goed om je dat beskaat was ze kun dat beskaat kan je dat mag je ik was een naja, ik was een naja, ik was een naja, ik was een naja, ik was een naja, ik was een naja, ik was een naja, ik was een naja, ik was een naja, ik was een naja, ik was een naja, ik was een naja, ik was een naja, ik was een naja, ik was een naja, ik was een naja, ik was een naja, ik was een naja, ik was een naja, ik was een naja, ik was een naja, ik was een naja, ik was een naja, ik was bij het iets te doen te doen. De psychiatrie mag je zich nog tegen het zijn. De wassers kunnen naar jou dagse zeuk. De kuskot zei je mamen gooi. De psychiatrie gooi het zeuk. Je niet nog. Je zet de kabahans zeuk. Je is niet nest. Je schiet te doen te doen. Ik wil je met je mee is je nog tegen het zijn. Mamen, je schiet de kuskun zeus. Je niet nog. Je zet de kabahans zeuk. Je neusa bij het iets te doen te doen. Ik heb een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje en ik zou wat zeggen, ik heb dat zo, ik heb dat zo, ik heb dat zo, ik heb dat zo, ik heb dat zo, ik heb dat zo, ik heb dat zo, ik heb dat zo, ik heb dat zo, ik heb dat zo, ik heb dat zo, ik heb dat zo, ik heb dat zo, ik heb dat zo, ik heb dat zo, ik heb dat zo, ik heb dat zo, ik heb dat zo, ik heb dat zo, ik heb dat zo, ik heb dat zo, ik heb dat zo, ik heb dat zo, Ik heb het niet gezien.
1: Wat je gewoon Jennifer Pibabno Dixon en Gesson, hangma goed. CBC EU in YAB, bent te mij.
0: Ook mag hij het met mijn grote beslissing hebben. Denk eens, we konden daar heel mooi onder in de lokaal taart en jisse is er genoeg tegen ons. Oh, hij heeft bekst hem dan op bega. Hij heeft spritzen, het stuurt staan zo'n nagoen. Hij heeft dat ze Regina Saskatchewan. Hij heeft Premier, hij heeft Grant, hij heeft Divine, hij heeft Miwad. Hij heeft dat hem dan in stem dan op bega. Hij heeft Million, hij heeft Shuyan, Saskatchewan, hij heeft EU, hij heeft EU, hij heeft Thaman, hij heeft Skeko, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I am Shagat, I da beidh de so. Ag úmín a éhe gai spéitin de uchtá tsa éhe níso ten datum dar mín níso sta éhe gai spéitin de siúd sa sún ag undo da tsa éhe New York ga Bosnia States o dí tsa éhe United Nations a gí a éhe an skós a gí a éhe an hátsi gudó gau iu wí sveuun iu gai singa dé tsa iu UN a éhe Declaration of Rights of Indigenous People ag unna gu a éhe UNI drip em sna dé tsa wí sveuun a éhe iu tsa ma Michigan da iu ma Michigan tsa da sti em sna dé tsa iu tsa da gus tsunua ag nita me gai éhe gai spuit sa ag unna éhe Stephen Harper ka gai éhe New Zealand pas nil sti tsa gai Australia na mwe tsa dèo tsa éhe tsa dèo tsa gandè uchta tsa uyu wí sveuun mug ma gan tsa sa éhe i snak sot ga Canada a éhe sa sa éhe tsa bíhta bíhta tsa ga da bwehu a éhe wí sveuun uda tsa sa éhe da bèi tsa jasti nats ag unna ma gan yu a éhe dhroyo is gai spuit sa gandè uchta tsa ngis eis gan áte gan uts.